community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: ナルト君の命を。

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

Goedemorgen luisteraars, dit was Sineke en zij zong een liedje geheten Zonnestralen. En zonnestralen hebben we hier ook in Ookveld. De zon schijnt, het wordt een mooi weekend dit weekend denk ik. Goedemorgen allemaal, ik ben Martin van Denzen en u luistert naar uw Nederlands radioprogramma The Dutch Dutch. En na het volgende lied van Sineke, dat is geheten Voordat je het weet kan het gebeuren. En daarna breng ik u het nieuws.

luisteraars, u hoort het. Voordat je het weet, kan het gebeuren. Zo, geef nooit de moed op. En ik ga verder met het nieuws. Een hardloper overleden tijdens de marathon in Leiden. Een deelnemer aan de Leidse Marathon is vorige week zondag overleden. De politie bevestigt het sterfgeval aan nu.nl, maar deelt geen verdere informatie over de doodsoorzaak en de overledene. De hardloper zou onwel zijn geworden en daarna zijn gereanimeerd. Rond half twee... half twee in de namiddag kwam het bericht dat de deelnemer was overleden, meldt Omroep West. Het evenement in Leiden heeft verschillende afstanden. Om 1:00 in de namiddag zou de wedstrijd over 10 kilometer beginnen, maar er werd omgeroepen dat die wedstrijd niet meer zal starten. Ook de kidsrun werd afgelast. Alle deelnemers van de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Ja, er kan altijd dingen gebeuren met zoiets. En de naam Air France KLM verdwijnt na uitbreiding van luchtvaartcombinatie. De naam Air France KLM verdwijnt. Nu de Scandinavische maatschappij SAS waarschijnlijk ook bij de groep komt. Onlangs zijn verschillende hoge managers binnen KLM en de groep geïnformeerd over het feit dat door de overname van SAS de naam Air France KLM groep gaat sneuvelen. De luchtvaartcombinatie krijgt een nieuwe naam. Zonder Air France of KLM erin. Air France KLM wil een meerderheidsbelang verwerven in SAS. En naar verwachting komt er toestemming in de tweede helft van dit jaar. Het is de bedoeling dat ook TAP, dat is de Portugese airline, nog wordt toegevoegd in een later stadium. Air France KLM heeft onlangs een bod gedaan op de Portugese luchtvaartmaatschappij, maar zit in een harde concurrentiestrijd met de Duitse Lufthansa. En in het Brabantse Eersel was afgelopen woensdagavond sprake van een windhoos. Hagelstenen en windstoten zorgden aan het begin van de avond in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel voor flink wat overlast. Er kwamen stevige onweersbuien voor met hagelstenen van wel 2 centimeter doorsnee. Daarnaast waren er windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. Ook in andere delen van het land vielen er stevige buien. En een motorrijder gepakt die bijna 200 kilometer per uur reed bij Brabants dorp. In het Brabantse Marenkessel is een motorrijder gepakt die op verschillende wegen liefst 71 en 114 kilometer per uur te hard reed. Het motorseizoen is begonnen. Hij is zijn rijbewijs kwijt, schrijft de politie op Instagram. De motorrijder kwam met veel kabaai en een knie aan de grond langs agenten bij een snelheidscontrole op de Wildse Dijk. En daarbij werd een snelheid geklokt van zeker 194 km per uur. Er geldt een snelheidslimiet van 80. Vervolgens werd binnen de bebouwde kom van Marenkessel opnieuw zijn snelheid gemeten. De wegpiraat reed toen 121 km per uur, waar maximaal 50 km is toegestaan. De bestuurder

stilgelegd. Na een korte achtervolging kon de koe veilig worden vastgezet en afgevoerd. Het dier liep bij knooppunt Hinnam dwars over de weg heen. De koe was uit een nabijgelegen weiland gebroken. Hoe dit precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk was het weiland niet goed online. De politie kon het dier met een auto en een motor tot stilstand brengen. Een dierenarts en transport hebben het dier vervolgens veilig verwijderd. Om 5 uur kwam het verkeer weer op gang en was het Wilde Westen op de A2 weer afgelopen. En 2 giraffen geboren in Safari Park. In Safari Park op de Beekse Bergen zijn 2 Nubische giraffen geboren. Op 10 mei werd een mannetje geboren en dinsdagnacht kwam een vrouwtje ter wereld. Volgens het dierenpark maken de kalfjes het goed. De moeder pakt haar rol goed op en ook de vader toont voorzichtig interesse. Ook het tweede jong en haar moeder doen het prima, zegt Rolf Veenhuizen van het safaripark in Hilvarenbeek. Bezoekers kunnen de jonge giraffen zien in de stal van het dierenpark. Zodra het weer het toelaat, zullen ze ook in het park worden losgelaten. En dit heb ik vanmorgen gekregen nog, doden en 4 gewonden door auto-ongeluk in België. 5 tieners zijn slachtoffers geworden van een ernstig verkeersongeval in het Belgische Brasschaat. 1 persoon kwam om het leven en 4 anderen raakten gewond, meldde de Belgische media. Het ongeval gebeurde vrijdag, even voor middernacht. De auto met de 5 tieners raakte van de weg en kwam met hoge snelheid tot stilstand tegen een boom. De inzitten waren 4 jongens en een meisje, allemaal 16 of 17 jaar oud. Dat meldt de Vlaamse omroep. 1 van de passagiers overleefde het ongeluk niet. De 4 anderen zijn zwaar gewond, maar over hun toestand is niets bekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. De auto reed waarschijnlijk te hard. En de Canadese dollar, die staat op het ogenblik op 63 eurocent. En als je nog wat informatie wil hebben over de benzine in Nederland, nou, we zitten hier te klagen dat het bijna $2 kost. In Nederland betalen ze 3,77 Canadian een liter. Zo. Ja, klaar, maar ja, we kunnen toch wel klagen, maar dat geeft. En het weer in Nederland. De zonliefhebbers moeten nog even geduld hebben vandaag. Vandaag is het wisselen van regen, zon en wolken elkaar af. Van ongeveer 3 uur vanmiddag klaart het op in het westen en blijft het naar verwachting de rest van de dag droog. De temperatuur ligt tussen de 12 en 14 graden. Morgen zondag wordt het iets warmer. In het zuiden en westen is er kans op regen. De temperatuur stijgt naar zo'n 14 tot 16 graden. Ook maandag blijft het nog wisselvallig met zo'n 16 graden. In de dagen erna wordt het stapsgewijs warmer. Woensdag wordt het waarschijnlijk voor het eerst boven de, komt de temperatuur voor het eerst boven de 20 graden uit. En het weer hier, luisteraars, het wordt een mooier weekend. Toen ik hier naartoe reed was het al 18 graden. Dus geniet er maar van en maak er maar het beste van. Tot zover het nieuws.

En ja, luister, u hoort het, ik zal het nooit meer doen. En dat waren de Migra's. En na een boodschap van dat kleine stukje Nederland in Toronto komen de Migra's terug met In het Groene Woud. En beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto. That's the magazine. North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out

Dutch the Magazine, North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out the website www.dutchdemag.com. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer en notary public. Dus, voordat ik verder ga, heb ik even nog een beetje treurige mededeling. Deze week is plotseling is overleden na een korte ziekte in het ziekenhuis in Aurora. Arnold Kuiten overleden. Arnold Kuiten was de echtgenoot van Ans Kuiten. En Arnold en Ans zijn al jarenlang vrienden van ons. Niet alleen van ons programma, maar ook van ons persoonlijk. Van Nelly en ik. En maar ja, die dingen gebeuren. Arnold was 96 jaar oud en had een zware operatie gehad hier in het ziekenhuis. En dat heeft hij niet gehaald. Een paar dagen daarna is hij rustig overleden. En we wensen Ans natuurlijk heel veel sterkte. Als u mensen, de begrafenis is in besloten kring. En later op de dag, later in de toekomst, zal er een celebration of life worden gehouden. Zo, Ans. En Marianne en de kinderen allemaal natuurlijk van harte gecondoleerd en wensen je sterkte toe. Ans, dit lied is voor jou. Ga met mij mee naar Maastricht, gezongen door Benny Nijman.

Maastricht. Ans, we wensen je natuurlijk allemaal met de kinderen samen veel, veel sterkte toe. Ik ga nog even verder met Benny Nijman. Hier is hij met Het heimwee neemt je mee.

ik weet het nog hebben. Heeft u ook wel eens hij mee gehad, luisteraars? Ik denk dat we allemaal wel eens af en toe gehad hebben. Nou, en ik ga verder met het community news. En het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik heb natuurlijk heel weinig community news, want... Ja, het is tegenwoordig heel erg rustig in onze gemeenschap. Maar ik wil wel eventjes laten weten dat alle Duca-kantoren aanstaande maandag natuurlijk gesloten zijn. Maar de AM-machines, die zijn altijd nog bereikbaar. Zo, Duca is gesloten aanstaande maandag, want wij hebben hier ook een long weekend. Hier is het Victoria Day en in Nederland is het Hemelvaartsdag. Zo, we hebben ook een lang weekend. Daar zijn ze vrijdag al met begonnen. En dan geloof ik dat ze maandag ook nog de dag vrij hebben. Dat weet ik niet. Maar ja, daar hebben ze ook een lang weekend in ieder geval. En wat heb ik dan nog? Nou, ik zal eerst maar wat beginnen over de coffeeclubs in onze omgeving. In Oakville is het elke derde dinsdag van de maand. Zo, de volgende is aanstaande dinsdag 19 mei. En dan de coffeeclub in Guelph. Dat is de koffieclub waar ik dan naartoe ga natuurlijk, is elke derde woensdag van de maand. En dus de volgende is aanstaande woensdag 20 mei. Nou, als u meer informatie wil hebben over deze koffieclubs, waar ze zijn of zo, dan wil ik het u met alle plezier doorgeven. Bel mij en laat gewoon een berichtje achter op 416-226-0620. En als u soms visite hebt vanuit Nederland, misschien nog een beetje te vroeg, zal wel in juni worden voordat ze weer komen, dan kunt u ze een keertje meebrengen daar naar onze koffieclubs. En dan ontmoet u weer wat nieuwe mensen. En wat is er verder nog? Ja, verder heb ik eigenlijk helemaal geen community news. Het is wel lekker rustig natuurlijk in onze gemeenschap. Dan nog iets over ons radioprogramma. Ik sprak van de week en ik vroeg dan degene die de contact die ik hier heb in de studio. Ik zei, wat gaat er eigenlijk gebeuren hier? Nou, zegt hij, wacht even tot volgende week. Dat is dan aanstaande week. Dan hebben we wat nieuwe informatie. Hij kon me nog niks doorgeven. Zo, ik hoop voor volgende week zaterdag om iets door te kunnen geven wat er hier gaat gebeuren bij CJMR. En als dat allemaal niet lukt, als het niet kan, ja, dan kon er wel eens gebeuren dat er een einde komt aan ons Nederlands radioprogramma. Zo, we hopen voor het beste, luisteraars. Ik zal mijn best doen om door te gaan. Misschien dat ik, als het hier niet vanuit de studio kan, dan kan ik het altijd nog van huis uit doen. Het enigste is, dan kunt u het alleen maar krijgen natuurlijk via het internet. Maar laten we hopen voor het beste om naar een ander radiostation te gaan. Daar zat er eigenlijk niet in. Ik heb dat allemaal nagekeken, maar dat ging eigenlijk niet. Maar ja, ik hou u op de hoogte. Volgende week hoop ik er nu een beetje meer van te vertellen. Ik ben al sinds 1958 bezig. En ik heb er nog altijd plezier in. Maar ja, soms komt dan alle goede dingen een einde. Zo, laten we keep our fingers crossed. We zullen wel zien hoe het allemaal afloopt. En tot zover het community news. Nogmaals, heeft u wat door te geven? Een verjaardag, anniversary, geeft niet wat. Misschien gewoon een liedje voor iemand. Laat het mij weten. Bel mij. Laat een berichtje achter. 416-226-0620. En als u geluk hebt, pak ik zelf de telefoon op. Vooral straks na 9:30. En we gaan verder. Ik heb nog hier een leuk liedje, ook van de Migra's. En het is een liedje voor de bouwvakkers. Hier is het. Hier is het bouwvakkerslied.

0: Nou, het bouwvakkerslied. Nou, ik weet nog goed, mijn vader, onze vader, die werkte ook in de bouw, een heel poosje. En hij was, ik geloof dat ze dat vroeger een opperman noemden. Die moest al de cement mixen en alles. En dat ging niet zoals nu natuurlijk. Dan moest hij dat in bakken doen en dan ging het op zijn schouder, moest hij die trap op, naar boven moest hij die cement naar boven brengen. En ik weet nog wel dat hij soms s'avonds thuis kwam. Van al dat sjouwen was zijn schouder helemaal het vel allemaal druik. Nou, die man heeft er wel hard moeten werken voor ons. En ik weet niet of die toen in die tijd ook wat een beetje aan de stijvigheid. Maar ik denk niet dat ze toen nog iets hadden voor de stijvigheid. Je moest maar gewoon je best doen. Zo. Als ik het nu was, zou ik zeggen, Dad, neem een beetje glucose, ultimate glucosamine in. Dat helpt misschien wel. Maar toen hadden ze dat nog niet. Maar luister maar, misschien kunt u het wel gebruiken.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and ultimate glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate glucosamine, for better joint health.

Mooie mannen, ik laat die mooie mannen lekker maar verlangen. Dat zong Anita Behrens. Anita is een zangeres uit Bellingwolde. En dat is in het noorden van de provincie Groningen. Hier is zij nog een keertje. En dat liedje is geheten 765438.

Nou ja, weet ik natuurlijk niet of jullie al bezig zijn om dat nummer te draaien. Maar als u doorkomt, laat het mij maar weten. Nou luisteraars, het is alweer een poosje geleden dat ik de volgende medley draaide. Zo, ik denk, dat laat ik nog eens een keer doen. Ik luister er ook af en toe zelf al naar, want het is altijd leuke muziek. Hier is 5 minuten van Hollandse smartlappen. Zing maar lekker mee.

0: En luisteraars, in het begin van ons programma vertelde ik u over Arnold Kuiten, die pas is overleden. En ik kreeg het volgende, en Arnold was al een vriend voor vele, vele jaren van me. Zo, het raakt mij ook een beetje natuurlijk. En ik kreeg het volgende toegestuurd van zijn dochter Marianne. En hier gaat het. En ik had haar gevraagd of ze mij iets kon vertellen over haar vader. En hier is het berichtje van Marianne. Het zegt, I feel like part of my soul is gone. Michaela, dat is Marianne's dochter, said, Opa showed all of us what true love is and the best representation of what a good man should be. 74 years married to Mom and the greatest father a child could ever have. He was the rock of this family. Dad lived a life that was true of being an honest, loving, kind, and caring person, and we are all blessed to have had him in our lives. He made us laugh and took away our worries. There are so many happy, wonderful memories. En de memories die blijf je toch houden. En nogmaals, ik wens de hele Kuiten familie natuurlijk allemaal nog heel, heel veel sterkte. En hier is nog een mooi liedje van Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor het leven. Ja, het leven gaat door. Geef niet wat er gebeurt in ons leven. Het leven gaat gewoon door. Hier is Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor het leven.
1: We worden 100 jaar

die Benny Nijman. Ook al is Benny er niet meer, we hebben nog altijd zijn muziek. Ja, en dan is het uurtje weer bijna afgelopen, luisteraars. En ik hoop dat u van de liedjes genoten heeft. Volgende week kom ik weer terug hier in de studio. Ik weet natuurlijk niet voor hoe lang nog, maar ik hou u op de hoogte. Is er nog iemand in onze luisterkring die een plaatje heeft gevonden om samen te komen om naar de wereldkampioenschap voetballen te kijken straks? Laat het mij weten, dan geef ik het met alle plezier door. U kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. And I want to thank Yeye and thank you for looking after all the fancy buttons on the board. It's good to see you today. En luisteraars, ik ga dan eindigen met deze woorden. Er zijn mensen die zorgen voor geluk als ze komen. En anderen zorgen daarvoor als ze weggaan. Er zijn mensen die zorgen voor geluk als ze komen. Anderen zorgen daarvoor als ze weggaan. There are people that create happiness when they arrive. And there are others that create even more happiness when they leave. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen. Tot volgende week. Bye bye.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city. 90s, yeah.
1: That fun beat.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: आफत है

0: ears hit the music.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.